0: It's not about getting drunk only. It's the only group with a very keen sense of how very...
1: Sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mace Pearson, de ondernemende private bank.
2: Clara Continuo, live.